0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014.

0: Schrijft de Telegraaf. In Berkelen-Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn twee vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken indringen als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de grote oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Alternative. Kink. Rock Radio. Kink. Kink.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een

sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die eerst het pand uitkrijgen voor de mensen weer terug konden. Politici roepen vaak dat Nederlanders te groot wonen, maar daar is niks van waar, schrijft de Telegraaf. Er wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen. Maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld scoort in Europa. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. Nijmegen verwacht veel buitenlandse supporters en in die fanzones kunnen ze samen toeleven naar de wedstrijd. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje hebben voor de wedstrijd. Die zijn er morgen ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. En dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. Okay.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor koffiecups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus.
14: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: King. Dit is het station van Bosch.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was de berg.

0: Berg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: 7 uur. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt uit onderzoek, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld hebben we dik vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel in gezinswoningen hebben en te weinig appartementen. Maar dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig geweest te zijn. Volgens de OM worden nog twee mensen verdacht in de zaak. En er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel en Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden uitliet. Al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt doelwit was. Pas geleden kwam er een tip dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Of het ook is gevonden, is onbekend. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen, in het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij en het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg.
6: Kink, Alternative Rock Radio, de zomer van Kink, Michiel Veenstra.
8: Goedemorgen, ik wil er bijna nog zo meteen naar Faith No More, dat is Midlife Crisis.

0: van Kink.
1: Echo en de Bunnymen en de Killing Moon. Hey, goedemorgen. 11:07. Ik ben 2 weken eventjes helemaal geweest, maar daar was ik weer. Hallo, mijn naam is Michiel.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
1: Met de zomer van Kink op 10 augustus. Maandag 10 augustus. Laatste zomerweek. Laatste week met de aangepaste programmering. Vanaf maandag is alles weer normaal. Nou ja, bijna alles. Maar daar hoor je maandag meer over. Dat betekent, even kijken, wat is het rooster van deze week? Stefan Koren hoor je tussen 3 en 7. Hij sleep je de eind van de middag, begin van de avond door. Isabel is ook terug van vakantie. En haar hoor je dan van 11 tot 3. 11 tot 3, dat is het. Ja. En ik ben hier tot 11 uur. Hallo, Michiel hier. Vandaag is het even een wat normaler dag, toch? Ja, vandaag is het even normaal. Niet boven de 30 graden vandaag. Buiradar verwacht bewolking vanuit het noordwesten, met vooral in het noordoosten ook een bui zelfs. In het zuidoosten is het nu al zonnig en vanmiddag komt ook in het noordwesten de zon te vaker tevoorschijn. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Maar later deze week komt er alweer een nieuwe hittegolf deze kant op, hoor. Ik niet denk van de

zou bijna willen zeggen, als dit over jou gaat, dan moet je het heft in eigen hand nemen. Maar dat is misschien wel een... I Can Get No Satisfaction, de Rolling Stones. 8:30. Goeie maandagmorgen. 2 weken vakantie gehad, even niet op de zaak geweest. Alhoewel, Helene zegt, nou, helemaal weg was je ook niet, hè? Nee, dat klopt. Afgelopen woensdag stormde ik hier eventjes binnen, omdat ik bekend mocht maken dat Kink Presents Weezer in de pocket is. 26 mei, dit keer zeg ik het goed. Woensdag 26 mei staat Weezer in Avas Live. Kaartverkoop begint aanstaande vrijdag. En binnenkort gaan we kaarten weggeven, want het is een King Presents show. Dus inderdaad, alleen ik was niet helemaal weg. Ik kreeg ook al een foto binnen van Weezer. In dit geval van Ilona in een Weezer t-shirt. Shirt of the day. Hartstikke goed, Ilona. Staat je hartstikke goed, dat sowieso. En hiermee zit je ook in de kanshebbers voor het bandshirt verzoek. Want ook vandaag doen we dat weer meerdere keren. Trek een bandshirt aan. Ik heb vandaag, wat heb ik? R.E.M. Ik heb With Love Come Strange Currencies op mijn shirt. Op de achterkant het grote monster van het album Monster van R.E.M. Ik moest er nog aan denken. Gisteren had ik ook een R.E.M. shirt aan. En mijn zoon, 16, die kijkt ernaar en die zegt... Dit is toch het laatste shirt wat jij aan moet doen? Ik denk, Radio Free Europe. Hij dacht dat het ging over een radiovrij Europa. Nee, dat uitgelegd, maar het was duidelijk. Heb je een bandshirt aan? Maak een foto van jezelf. Stuur hem met de Kink-app naar de studio. Wie weet draai ik dan een plaat van de track die jij draagt. Dat is hem. En krijg je als bedankje ook nog een nagelnieuw Kink-shirt. Dus pak de Kink-app, maak een foto van jezelf een bandshirt en stuur hem naar de studio.

0: Reckless, Queens of the Stone Age. En het aanpeperen van 19:30 komt eraan.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: 19:30. Kink. AMP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen en dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas en die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel en Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. En de zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven stalen. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen. In het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij. Het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg. Kink.

0: The Pretty Reckless and About You. Ik snap wel wat Egon bedoelt, hoor.
1: Goedemorgen. Een lekkere track van Pretty Restless. Maar iedere keer als ik deze hoor, dan denk ik... Hey, is Miss Montreal weer aan het zingen? Maar doet natuurlijk niet onder voor nummer. Zeker lekker. Goedemorgen.
0: Ja, ik snap een klein beetje. Het rauwe stemgeluid van Sanne Hans van Miss Montreal... doet wel een beetje denken aan Taylor Momsen van The Pretty Reckless. Daar kan ik wel in komen. 8:10, maandagochtend, 10 augustus. Goedemorgen, ik hoop dat je een beetje met het goede been uit bed bent gestapt. Dat is dus letterlijk een ding. Dit is serieus iets waar je rekening mee moet houden. Nieuw onderzoek, een enquête is gehouden. Als je aan de rechterkant uit bed stapt... mensen die aan de rechterkant uit bed stappen... zijn vaker moe en chagrijnig bij het wakker worden... dan mensen die aan de linkerkant uitstappen. Bovendien hebben die mensen ook langer nodig om van hun ochtendhumeur af te komen. Hè? Oké, er is wel één vrij essentieel onderzoek dat detail dat de onderzoekers er zijn vergeten. Wat is rechts? Is het rechts als je vanaf het voeteneind naar het bed kijkt of rechts als je in bed ligt? Dat wordt er dan weer niet bij gezegd. Want kijken vanaf het voeteneind slaap ik rechts. Maar ik ben niet zo gereinigd volgens mij. Ik zit er best lekker in. Dus... misschien nog maar eventjes gewoon laten gaan. En de kennisgeving aangenomen, dank u wel. Goedemiddag. We redden het verder zelf wel.

wel echt heel goed gedaan hoor. In de jaren 90 had je zo'n R&B-plaat van Dina Howard. Freak Like Me. En de Zero's gingen de Sugar Babes met dat nummer er vandoor op de muziek van deze. En nog altijd heb ik bij het horen van Two Boy Army. Let me lay down the line. Got a little freakiness inside. Maar dan zuiver. Maar dat, ja. Als je dan dat zo in je hoofd weet te planten, dat als je het origineel hoort, dat je nog altijd die mashup dan hoort. Dat ja, is gewoon goed.

0: wel eens in het nieuws dat er een terugroepactie is. Dat er dan een bepaald product is iets onveiligs gevonden. En dan zegt de fabrikant nu inleveren, we moeten het fixen. Kijk, als het gaat om weet veel, een blik knakworsten van de appie. Ja, oké, dan doe je dat wel. Want je wil ook niet met buiktyfus omdat je een hotdog hebt gegeten. Maar je auto, ja, ben je auto een paar dagen kwijt. Gedoe, gezeik. Dus heel veel mensen doen het ook weer niet. Maar dat is wellicht binnenkort strafbaar. Meer erover van Jeroen Haaswinkel in het ANP-bulletin van 8 uur. Gelijk erachteraan hoor je de Smiths, Foo Fighters en de bekendmaking van de nieuwe Kink XL voor de komende week. Kink.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Haaswinkel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen, maar volgens de RDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks.

0: uit op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het schandaal rond de stelende grafdelver in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog twee verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas. En nu is duidelijk dat dat te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip dat het wapen is gedumpt in die plas. En op een camping in Brabant is gisteravond geschoten. Dat was in Dorst bij Oosterhout. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dit.
2: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Michiel Veenstra.
3: There's a light that never goes out. De Smiths hoor je direct naar Foo Fighters in the Wheels.
2: Kink. Kink.
4: Ah, hallo, ik ben Graf Tel. En jullie komen net op tijd om met mij te tellen. Vooruit!
5: 1, 2, 3...

0: gaat denken over het on-air lampje van Kink. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als je zit met gitaarmuziek, dan weet je waar je moet zijn. There's a light that never goes out van de Smith.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, goedemorgen. 11 minuten over 8, mijn naam is Michiel.
2: Welkom Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
4: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op maandag 10 augustus. Volgende week dan beginnen de eerste scholen weer. En dan begint ook bij Kink weer de gewone programmering. Hoor je weer gewoon van 6 tot 9 Kinkstart. Van 9 tot 12 Erik Kortom. Van 12 tot 3 Isabel. Van 3 tot 6 Stefan. En van 6 tot 9 de avondshow met Jim Voorwald. En er gaat ook wel iets veranderen, maar dat hoor je vanaf maandag wel. Oeh, spannend hè? Ja. Klein tip, het is leuk. Dus ik kijk er echt naar uit. Vooral in het zuiden schijnt vandaag de zon. Vanuit het noordwesten is er bewolking, met vooral in het noordoosten ook kans op hier en daar een bui. Dat is als er water uit de lucht komt, weet je wel. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met een enkele bui. Maximaal tussen de 21 graden op de Wadden en 28 in Limburg. En dan is het wel de zomer van Kink, maar bepaalde dingen die zijn gewoon niet echt uit te roeien. Zoals de Kink XL. De belangrijkste nieuwe release van de komende week. De belangrijkste nieuwe single die is eigenlijk gekomen, die je extra vaak bij Kink zult horen. En vandaag stappen we met z'n allen op de trein richting het nieuwe album van Nothing But Thieves. Dat komt eraan, die trein dendert maar door. Met deze track gaat de band naar eigen zeggen terug naar hun roots. Voor een deel glamrock en volgens een deel van de band ook een beetje grunge. Baby Cool Evelyn, de nieuwe Nothing But Thieves, deze week de Kink XL.
1: Kink XXL. Dit is de Kink XL.

Nou, I mean, Blur en Parklife. De nieuwe King XL hoor je daarvoor van Nothing But Thieves. Die heet Baby Cool Evelyn. Meerdere mensen zeggen, het lijkt wel een beetje op Material Girl van Madonna. Dat stuurt Jennifer en Carlo. Dat pak ik even nog bij. Hoor. Dit is die nieuwe Nothing But Thieves nog een keer.

Ja, ik had zelf had ik dit meer in mijn gedachten. Dit stukje. Ik hoorde er een beetje Never Can Say Goodbye in. Maar

0: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Deze week nog de zomer van Kink. Vanaf komende maandag is alles weer terug bij de Malen. Maar deze week nog maak je meerdere keren per dag kans op het nieuwe Kink Shirt. Met een hele grote K. Je kunt het ook kopen hoor via kinkstore.nl. Maar je kunt het ook winnen als je mij een foto stuurt van jezelf in bandshirt. Zo simpel is het. Als ik dan jouw foto eruit pik, dan draai ik iets van wat er op je shirt staat. En krijg je dat nieuwe Kink Shirt cadeau. Je hoeft het niet te doen als je iets aan hebt van The Strokes, Honey I'm Home of Weezer. Want die hoor je sowieso binnen nu en 3 minuten.
2: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Half negen. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden straf moeten krijgen, zegt de RDW in het AD. Zo'n actie is niet vrijblijvend, want het gaat vaak om gevaarlijke gebreken. Er moet volgens de dienst dus meer druk op worden gezet. Er was al iemand opgepakt in de zaak rond de rovende grafdelvers uit Den Haag, en daar zijn nu 2 mensen bijgekomen. Ze zouden kostbare spullen hebben gestolen uit graven die werden geruimd, meldt Omroep West. En de politie denkt een nieuw spoor te hebben in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014... Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas. En daar wordt nu gezocht. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot 29 in het zuidoosten.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de vakantieperiode is het eigenlijk nog relatief rustig op de Nederlandse wegen. Was vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij Enschede West. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging, komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En een kleine 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot.

0: Vroeger, maandagochtend, Strokes en Heart in a Cage. Hebben we het eerder vanochtend al gehad over waar de nieuwe Nothing But Thieves allemaal op lijkt. Madonna en The Coming Arts en weet ik veel. Nu gaat het over het liedje wat je net hoorde. De Out Kink Excel van Honey I'm Home Pretty. Die begint als volgt. Dan moet ik deze hebben. Lekker Michiel, strak. Die begint als volgt. Jordi stuurt, waarom klinkt het als het opstarten van een oude Mac? Ja, dat is dan weer dit geluid. Ja, geen idee.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Heel wat foto's binnengekregen van Kink-luisteraars in een bandshirt. Omdat dat nodig is voor het bandshirt-verzoek. Jij draagt, wij draaien. Je krijgt als dank daarvoor een nagelnieuw Kink-shirt.
2: Wendy,
0: goedemorgen. Met Michiel van Kink spreek je.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Ben je een beetje wakker?
2: Ja, ik ben zeker wakker. Okay. Ik loop een beetje heen en weer.
0: Oh, oké. Okay. Heen en weer, waarom?
2: Omdat ik zo naar mijn werk moet weer voor het eerst.
0: Na de vakantie, de eerste week. Ja, oké.
2: Okay. Zeker.
0: Twee dingen. Hoe was je vakantie? Heb je iets gedaan? Ben je nog weg geweest?
2: Nee, ik ben helemaal niet weg geweest. Ik ben lekker hier gebleven.
0: Lekker?
2: Dat was heerlijk.
0: Fijn.
2: Ja.
0: En vraag twee. Heb je dan weer zin om aan de slag te gaan?
2: Ja, wel een beetje. Wel een beetje eigenlijk.
0: Oké. Okay. Eigenlijk ook een derde vraag. Mag je op je werk zelf een beetje bepalen wat je aantrekt?
2: Zeker, zeker.
0: Lekker. Dat heb ik ook.
2: Ja.
0: Ja, ja. Dan komen er de hele zomer al best veel berichten binnen van mensen die zeggen, ja, ik wil wel meedoen aan bandshirtdag, maar dat gaat niet lukken met mijn baan. Ik heb bijvoorbeeld net ook een foto van Peter, die heeft een Van Vliet keukenmontage shirt aan. Ja, daar heb ik geen muziek van in het systeem.
2: Nee, helaas. Nee, maar ik geef les. Dus ik kan ook wat beïnvloeden. Dus ik dacht,
0: Het
2: was een shirtje. Die naamsbekendheid.
0: Hartstikke goed. Wat voor les geef je? Waar?
2: Ik geef les op een basisschool. Ik ga weer in groep 7 beginnen.
0: Kijk.
2: In Amsterdam-West.
0: Ja, en daar begint inderdaad vandaag het normale leven weer. Dus aan de bak met een groep vol zinhebbende, frisse groep 7'ers.
2: Nou. Die mogen volgende week, hè. Wij moeten gewoon eerst even gaan inrichten en elkaar weer gaan herkennen.
0: Dat is waar.
2: Okay, even rustig aan.
0: Ja, sorry.
2: Niet gelijk.
0: Ja, oké, ik ben iets enthousiast. Wendy, jij hebt aan een shirt van Frans Ferdinand. Dat betekent dat ik Frans Ferdinand voor jou ga draaien. En jij krijgt van mij als dank voor meedoen aan Ben Shirt Verzoek een nagelnieuw Kink shirt.
2: Super, dankjewel.

en maar, want misschien, of mits maar, hoe dan ook. En uiteindelijk is toch de conclusie... I would love to spend my time with you. Of waste my time with you. Wat is het? Nou, hoe dan ook. Nieuwe muziek uit Nederland. Cloud Surfers, ifs, buts and maybes. I gladly waste my time with you. Want je bent gewoon leuk om bij te zijn. Dat is een beetje het idee erachter. Lief toch? Ja. 5:05. Goedemorgen, dat is Kink. De zomer van Kink en Counting Crows. Right?

0: Counting Crows, Back Inc. Nieuws van 9 uur hoor je zo meteen. Gelijk erachteraan Skunk Nancy, KO en Mando Joe.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: 9 uur. Kink. ANP nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een nieuwe wending in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt.

0: in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht door de politie. Zweekhorst werd vermoord toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. In de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieradenstal uitgraven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, meldt de NOS. Bij Lobith komt per seconde ruim 600.000 liter binnen en waarschijnlijk gaat dat nog minder worden. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelen veel later in het jaar. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten.
1: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Michiel Veenstra.
2: Uit Kink, ikzelf van KO. That's me, hoor je zo meteen na Skunk Dancy en Week.

zou kunnen zijn dat je vandaag in het Noordoosten denkt, wat is dit nou joh? Regen. Ja, dat is een poosje geleden, maar er kan in het Noordoosten hier een klein buitje vallen. In het Zuidoosten is het de hele dag zonnig, later in het Noordoosten komt ook de zon tevoorschijn. Wel iets minder achterlijk warmer de afgelopen dagen. 21 graden, dan waren het 28 in Limburg. Goedemorgen, het is de zomer van Kink, met nu The Clash.

0: Watch the Sky with me.
1: Wat?
0: Ja, overmorgen met z'n allen naar de lucht kijken. Want ik vind het meegek. Maar overmorgen wordt het echt heel spectaculair in de lucht. Ik vertel er zo meteen alles over. Ook het ANP-bulletin van 9:30 komt eraan. Net als Tudor Cinema Club en Blind Melon.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

Evanescence bij Kink en Who Will You Follow. Ik zei net al, overmorgen naar de lucht kijken. Want twee bijzondere verschijnselen op één avond. Allereerst een gedeeltelijke zonsverduistering. Voor het eerst sinds 1999 is een gedeeltelijke zonsverduistering. 1999, toen ging je door een cd kijken, weet je nog? Je had van die brilletje, maar je kon ook door een cd kijken. Nou, wie heeft er nog cd's? Geen idee. Hoe dan ook, 90% van de zon wordt verduisterd overmorgen. En het begint rond 7:15 s'avonds. Het maximum is 8:11 en om 9:03 is het weer voorbij. Dus overmorgenavond, woensdagavond, is er een zonsverduistering gedeeltelijk 90% vanaf 7:15. Pak je kans, want de volgende keer is pas in 2081. En later die nacht pieken de Perseïden. Oh. Wat houdt het in? De aarde trekt door stof van de komeet Swift-Tuttle. En onder goede omstandigheden zijn er daardoor heel veel meteoren te zien. 100 meteoren per uur. Oftewel, ja, vallende sterren, een beetje dat idee. Dus op één avond en een gedeeltelijke zonsverduistering. Kijk door een cd, heb ik niet. Verzin wat anders. En een meteorietenregen. Wauw. Lekker aan de luchtuur overmorgen. Zin in. De nieuwe Jack White, we zijn zo meteen bij Kink. Ook MGMT. En nu, U2.

song van Jack White heet Dollar Bill. En hoor je natuurlijk bij het rare seizoen waar je altijd terecht kunt voor de allerbeste alternative rock. Kink! Met zometeen Placebo. En nu Alanis Morissette. Thank you.

0: zit waarschijnlijk binnenkort van de Amerikanen in Haarlem. Vertel ik je zo alles over. Ook het ANP-bulletin van 10 uur komt eraan. Net zoals Smashing Pumpkins, Mumford & Sons en Kings of Leon.
1: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot

0: Tot nu toe één medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tandenstal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog twee man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die twee ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimp aan de IJssel amper aanbod is. En een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten, heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat ternauwernood. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Michiel Veenstra.
2: Hallo. Man van het Tantum zometeen. Smashing Pumpkins, maar eerst Kings of Leon. Dit is Notion.
1: Kink.

0: favoriete tracks van Smashing Pumpkins, Ava Adore. In de zomer van Kink. Oh, goedemorgen. Wil ik een knopje en gelijk vliegen? Knopje in de lucht. Een momentje hoor. Even dat knopje terugslaan. Oh, dan begint het muziekje ook opnieuw. Maar het knopje zit wel weer vast. Lekker. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: En ik zei net al, het zou wel eens ontzettend druk kunnen worden met Amerikanen de komende tijd in Haarlem. Door een artikel van New York Times. Amsterdam is natuurlijk de plek waar Amerikanen naartoe willen. Yeah, let's go to Amsterdam. Yeah, maar daar is het is daar overvol. En dus zegt de New York Times, joh, 20 minuten met de trein en je bent in een soort van mini-Amsterdam, maar dan helemaal niet zo druk. Het is een miniatuurversie van Amsterdam zonder de verstikkende massa's toeristen. AD schrijft erover vandaag. Na de trein van 20 minuten sta je in een stad die op het eerste gezicht sprekend op de hoofdstad lijkt. Als het niet zo rustig was, zou je denken dat je in Amsterdam bent. Aldus de New York Times. Grachten, 17e-eeuwse panden, musea vol Hollandse meesters. Ze delen ook concrete tips. De Gouden Straatjes, de Verborgen Hofjes en het Frans Hals Museum. De ultieme tip van de New York Times: ontdek de stad vanaf het water met een boottocht langs de historische windmolen en de Amsterdamse poort. Hartstikke leuk en aardig, maar dan zul je zien dat het binnenkort gewoon in Haarlem ook niet meer te doen is. Want de New York Times heeft natuurlijk best wel wat bereik. Mijn tip? Een dagje Den Haag! Dat is ook leuk hoor, hey. En dat zeg ik ook hoofdzakelijk gebaseerd op alle muziek die daar vandaan komt. Zoals deze gasten. Photo Boys, Blindsided, bij Kink.

0: En nothing bij Kink.
1: Oké, gaan we weer.
2: Het Kink ABC.
1: Ja, meerdere keren per dag een slinger aan het rad. Er komt een letter uit en dan gaan we vervolgens bedenken welke liedjes er beginnen qua titel met die letter. En het is nu tijd voor...
2: V.
1: Oh, de V. Oh, dat is een moeilijke. De letter V. Voor ik vergeet. Van Spinvis. Of Viva la Vida kan ook. Volvo Driving Soccer Mom van Everclear. Voodoo Child. Nou, de keuze is niet heel reuze. Er is niet zo heel veel met de V. Dus succes. Welk liedje waarvan de titel begint met de letter V wil jij zo horen in het Kink ABC? Laat me weten. Stuur je suggestie met de Kink app naar de studio. Je krijgt sowieso ook nog van me zometeen Oasis, The Warning en, nou ja, een andere van Jimi Hendrix.
3: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.

0: zei net al. Voodoo Child was een suggestie geweest.
1: Kink.
0: Want het Kink ABC, dat kwam zojuist uit bij de letter V. Maar toen was ik even vergeten dat ik al iets van Jimi Hendrix zelf gepland had staan. Namelijk, hey Joe, dus Voodoo Child gaan we even niet doen. Wat is er dan wel binnengekomen? Nou, toch nog wel wat suggesties hoor. Saskia, dankjewel, die stuurt Valley of the Pagans van Gorillaz en Beck. Lekker! Wat een goed idee. Victor begint ook bij een V. Die wil graag Stone Temple Pilots horen met Vaseline. En zowel Helga als Jorien als Walter kwamen met deze van Coldplay, Violet Hill.
2: Het Kink ABC met nu de letter V.

0: War and Hard Times. De zomer van Kink, de laatste week met een wat afwijkend programma-schema. Ik ben er deze week van 7 tot 11 ochtends. Stefan, die is er straks van 3 tot 7. En dat is in, hey, terug van vakantie. Zometeen op je radio met onder andere muziek van Florence Road, de nieuwe single, Green Day en The Hives, Isabel.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige bosbrand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakte gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïnse regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over een week of 3 in huis. Dat komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor bol.com en de brillenzaak Ace & Tate. En Harry Potter-fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waarin de boeken en films huiself Dobby stierf en waar fans een gedenkplek hebben ingericht. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel aangepast. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden eerst nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Isabel Brinkman.
3: Een mislukte relatie en een bittere breuk. Good riddance. Green.

0: van Kink.
1: Hele goedemorgen. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Net weer terug van 3 weken vakantie. En jongens, ik ben echt helemaal op vakantie geweest. Dat betekent totally tuned out. En nu dus een beetje moeite met opstarten. Ja, ik weet nog net hoe ik heet. Ik weet nog net waar ik ben. Ik weet nog net hoe die schuiven werken. Maar daar houdt het voorlopig even mee op. Ik moet echt rustig opstarten. Dus vergeef me als er hier en daar iets uit de bocht vliegt. Maar wat ik wel weet is dat ik nu de Beatles voor je heb. Met Lucy in the Sky with Diamonds. Dus de koppers er volgens mij goed af.

0: van Kink.
1: Ja, Isabel hier tot 3 uur terug van vakantie. Weer helemaal fris en fruitig na 3 weken. Nou, dat is niet helemaal fris en fruitig. Wel heel erg uitgerust, maar zo uitgerust dat ik nog niet helemaal bij de tijd ben. Ik heb alweer koffie over me heen gegooid. Dus wat dat betreft zijn we weer helemaal terug. Zometeen heb ik voor je de Red Hot Chili Peppers, Yard Act en ook Soundgarden onderweg hier op Kink.
0: Kink. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.

Soundgarden Black Hole Sun. En die heb ik al een tijdje niet gehoord. Want ik zat op vakantie. Nee, ik was op vakantie. Ik zat daarbij vaak in de auto. Want we zijn namelijk met de auto op vakantie gegaan. Ik en dochter Lief. We hebben een roadtrip gemaakt door Noord-Frankrijk heen. En de afspraak was dat ik me niet mocht bemoeien met de muziek. Dat zou zij helemaal regelen. Nou heb ik gelukkig een dochter met een hele goede muzieksmaak. Dus ik heb veel moois gehoord. Veel nieuwe dingen ook gehoord. Dat ik dacht, goh, nee, dat ken ik nog helemaal niet. Dus die ga ik binnenkort even opschrijven en hier overleggen met de muziekredactie. Want misschien is het ook wel iets om King te draaien. Welke niet op haar lijstje stond, maar welke ik nu wel ga draaien, is de lange.

I Will Always Love You van The Cure hier op Kink. En Isabel hier tot 3 uur op Kink. Weer terug van vakantie. Ik zei net al, helemaal fris en fruitig. Mwah, niet helemaal. Ik zit er nog niet helemaal lekker in. Ik zit nog met een half been in de vakantie en een half been weer terug in de realiteit hier bij Kink. Wat ik me wel gisteravond realiseerde toen ik naar mijn bedje ging. Wat is het toch fijn als je na je vakantie, die eerste maandag, die nooit heel prettig is, toch gaat naar een baan waar je zo ongelooflijk veel van houdt. Dus dat je een leuke baan hebt om naar terug te gaan en toch wel weer een beetje uitkijkt om weer te gaan beginnen. Dat is het geval bij mij. Dus een beetje jammer dat de vakantie voorbij is, maar ik ben ook wel weer blij dat ik gezellig hier bij Kink bij jou ben. Cardigans zijn onderweg, nu Lost van Linkin Park.

0: van Kink.
1: Zometeen, dan maak je kans op een Kink-shirt... als je mij tenminste een foto laat zien van jouw band-shirt. Verder ook nog muziek onderweg van Weezer, The Undertones en Stone Sour.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt die aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van plushelies in de lucht vielen toen 2 doden. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont, want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers.
0: Kink.

0: Zomer van Kink.
1: Ja, de zomer is nog heerlijk in volle gang. Ook nog de zomerprogrammering hier bij Kink. Ik ben weer terug van vakantie na 3 hele fijne weken in Noord-Frankrijk. Gelukkig geen last gehad van al die bosbranden en dergelijke. En door Noord-Frankrijk heen betekende natuurlijk ook een tussenstop maken in Disneyland Paris. Nou, ik kan je vertellen, ik heb mijn portie wel weer gehad. Of voorlopig geen Mickey, geen Donald en al die andere dingen meer te zien. Maar het was wel heel erg leuk. En daarna zijn we ook nog naar de Versailles geweest. En dat is eigenlijk ook een soort van Disneyland, laten we wel wezen. En nu dus weer terug in Hilversum. Fris en fruitig zeg ik steeds, maar dat klopt nog niet helemaal. Ik ga gewoon heel rustig opstarten. Hier en daar een foutje, zal je merken, maar het komt uiteindelijk allemaal goed. Want het gaat om de muziek, dat is het allerbelangrijkste. The Killers bijvoorbeeld, Spaceman onderweg, Volbeat met Heaven or Hell. En nu Miss Sheryl Crow. If it makes you happy, ben je hier aan het goede adres.

0: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Jij draagt, wij draaien. Ja, wil jij kans maken op een Kink T-shirt en ook nog eens een keer een plaat horen of een track horen van een band waar jij een T-shirt van hebt? Nou, dan zou ik zeggen, maak even een foto van jezelf met dat T-shirt aan natuurlijk. Stuur dat via de Kink-app naar ons toe. En ik ben nu al aan het kijken welke foto's er allemaal binnenkomen en welke band shirts. En ik ga zo meteen een keuze maken, want ik zie hier inderdaad iemand met een shirt van een plaat die ik zo meteen, of van een band die ik zo meteen ga draaien. Dus heb je al een fotootje opgestuurd? Extra reden om te blijven luisteren.
2: Kink. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij zo
5: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Kink. Dit is het station van New Order.

0: Mr. E's Beautiful Blues van Iels. Die heb ik tijdens de vakantie ook geregeld gehoord toen we door de heuveltjes reden van Noord-Frankrijk. En die past daar echt heel erg lekker bij. Al zeg ik het zelf.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, jij draagt, wij draaien. Stuur een foto op van jezelf in een bandshirt. En als ik die plaat kan gaan draaien of als die in mijn playlistje staat en ik zie jouw fotootje, dan maak je dus kans op zo'n prachtig kinkshirt. Dus het ene shirt in ruil voor het andere shirt. En als ik nu naar mijn scherm kijk, dan zie ik daar een meneer staan in een keuken met een soort van aquablauwe wand daarachter. En hij draagt een t-shirt met een tijger erop met 6 ogen. Nou, dat t-shirt dat is van Royal Blood. En de meneer op de foto, die noemt zichzelf Jaap. Jaap, ik heb jouw foto gezien met je t-shirt aan van Royal Blood. En laat nou I Only Lie When I Love You nu in de lijst staan. En ik heb jou geselecteerd, dus binnenkort krijg jij van mij een kink t-shirt opgestuurd. Yippie-yay. Geniet daarvan en ook van jouw band. Royal Blood, I Only Lie When I Love You. Voor Jaap in dit geval.

Busy Street. Nieuwe van de Queens of the Stone Age. Zometeen ook nog de nieuwe van Nothing But Thieves. Nieuwe editors. En 3 platen met een letter in het Kink ABC. Zometeen allemaal op Kink hier. Nu de White Stripes. Fell in love with a girl.

0: body bears repeating now.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op

0: automatische spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. Vollering won de Tour ook al 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Isabel Brinkman.
3: Donkere impact van misbruik en geweld. Charlie Big Potatoes, Skunk Nancy. Kink.

0: Zomer van Kink.
1: Ja, de Zomer van Kink. Nog een weekje de Kink zomerprogrammering. Isabel hier tot 3 uur. En ik ben net terug van 3 weken vakantie. Dus ik moet er nog een beetje inkomen. Heb ik al een paar keer gezegd. Maar dat geeft mij dan ook weer de tijd om er rustig in te komen, om het zomaar te zeggen. Want dan weet je dat je een goede vakantie hebt gehad. En ja hoor, het is me gebeurd. Ik heb 2 telefoons, een privételefoon en een werktelefoon. En de werktelefoon heb ik gewoon helemaal thuis gelaten op vakantie. Want ik ken mezelf, anders ga ik toch weer zitten kijken. En dan ga je toch weer met je hoofd naar dingen waar je eigenlijk niet moet zijn op de vakantie. Nou, dat is dus heel erg goed gelukt. Het enige vervelende was dat ik vlak voor de vakantie mijn pincode had veranderd. En toen probeerde ik er na de vakantie weer in te komen. En ja hoor, wat was het ook alweer. Dus ik heb er 4 dagen over gedaan om weer mijn telefoon in te komen. Want die krengen tegenwoordig. Eerst krijg je zoveel minuten om het weer opnieuw te proberen. Dan krijg je een uur. Dan krijg je zoveel uur. En uiteindelijk zit je op een dag voordat je weer de nieuwe code erin kan zetten. Maar het is me uiteindelijk gelukt. Dus mijn telefoon die doet het weer. Pinnen is me ook weer gelukt. Hier ingelogd bij Kink is ook gelukt. Dus we komen er wel. Langzaam maar zeker groeien we weer uit de vakantiemodus in de real life modus. Fijne muziek onderweg. Faith No More, Epic, Blur, The Narcissist en nu The Police. Don't stand so close to me.

0: King.
1: Ja, deze zomervakantie ben ik onder andere in Disneyland geweest. En mijn dochter die is inmiddels 15, dus dit keer mocht ze overal in. De vorige keer was ze 5. En toen moest ze bijvoorbeeld Space Mountain overslaan. Dus dit jaar was ik helemaal happy. Ik denk, jee, eindelijk weer die Space Mountain in. Nou, ik kan je vertellen, dat was voor mij de allerlaatste keer. Ik heb nog steeds pijn in mijn nek gewoon. Een andere mountain, de Hyperspace Mountain van Honey, I'm Home. Die komt zo meteen aan hier. Imagine Dragons met Demons en ook Nirvana heb ik voor je. Zometeen.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kink.

Hyperspace Mountain van Honey, I'm Home. En ik zei net dat ik nooit meer in de Space Mountain wil in Disneyland. Ik was vroeger een van mijn favoriete achtbanen. Maar ik kan je vertellen dat dat nu niet meer zo is. Het zal aan de leeftijd liggen, maar ik heb nog steeds pijn in mijn nek gewoon van die Space Mountain. Dus die ga ik de volgende keer gewoon lekker overslaan. En dan pak ik al die andere achtbanen, want die vind ik nog steeds heerlijk. Ik ben wel een achtbaanmeisje. Goed, orde van de dag. Zometeen de allernieuwste van Nothing But Thieves. Ook Lithium onderweg van Evanescence. En nu die klassieker van Joy Division. Love will tear us apart. Hier, op Kink.

De nieuwe van Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn. En die is deze week de Kink XL hier bij Kink. En dat was ook de eerste keer dat ik hem hoorde. Hoe kan dat nou, Isabel? Je hebt ze toch geïnterviewd? Ja, dat klopt. Alleen toen ik ze ging interviewen, mochten we nog niks horen van de plaat. Dus ja. Nu dus wel, heb ik hem gehoord. En binnenkort ga ik lekker het hele album luisteren van Nothing But Thieves. Zometeen heb ik voor je de United States. The President of the United States. Lekker dan. Biffy Clyro en de Arctic Monkeys. Nu Norman Cook.

0: RFM.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Twee uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De hitterecords sneuvelen om de havenklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelden vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. The Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in supergroot formaat. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. En Marius Borkheby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen. Maar volgens de rechter is de kans dat Heby opnieuw de fout ingaat te groot en dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. Kink.

0: presidents of the United States met Lump.
1: Kink.
0: Ja, Kink ABC. Deze week zitten we nog in de Kink zomerprogrammering. En dan doen we dus het Kink ABC. Ik doe hem vandaag voor het eerst. Dus even goed nadenken wat je zegt, Isabel, voordat je weer hele rare dingen gaat roepen. Ik heb hier een rat staan. Daar ga ik zo meteen aan draaien. Dan valt hij op een letter. Die letter die hoor jij ook. En dan vraag ik aan jou, kan jij mij tracks doorgeven die beginnen met die letter die uit dat rat gekomen is? En dan later ga ik 3 tracks draaien die beginnen met die letter. Ik zei dit eigenlijk meer voor mezelf dan voor jou. Ik heb het volgens mij nu helemaal goed. Dus dan is het nu de bedoeling dat ik aan dat rad ga draaien. Even kijken of dat lukt. Ja.
1: P.
0: P. Het wordt dus de P. 3 tracks met de letter P. Die ga ik zo meteen draaien. En ik ga ze niet uitkiezen. Jij mag gaan kiezen. Tenminste, jij kan mij appen. En dan ga ik kiezen. Zometeen dus het Kink ABC. Tracks met de letter P. Dus niet bands met de letter P, zoals bijvoorbeeld The Pretty Reckless.

0: Villanel met Placebo.
1: Het Kink ABC.
0: En die hoort nog niet bij het Kink ABC. Ik heb wel daarvoor al aan het rad gedraaid. Daar kwam de letter P uit. Dus inderdaad, van Villanel Placebo had gekund. Maar die hoort nog niet bij de selectie. Ik zit nu met mijn neus in de appjes. Ik ben ze nu aan het uitzoeken, die tracks met de letter P. Dus wil je nog wat doorsturen, dan moet je wel even opschieten. Want ik ga zo ongeveer een keuze maken, zodat ik aan het eind van dit uur 3 tracks kan draaien met de letter P. Verder ook nog The Strokes onderweg, Block Party en ook Oasis van de partij.
1: Kink.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Deze week in de bonus: AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: King.

0: met Bankert.
1: Kink.
0: Ja, ik heb vandaag aan het rad gedraaid en daar kwam de letter P uit. Dat betekent dat ik nu 3 tracks ga draaien die beginnen met de letter P. En ik heb ze niet zelf uitgekozen, ik heb ze wel uitgekozen via de app. Want aan jou het verzoek, stuur die tracks door, dan ga ik kijken en dan draai ik daar 3 van. En ik ben heel erg blij met je, met jullie, met jou. Want jullie hebben echt aan mij gedacht, dat vind ik heel erg fijn. Jacqueline Goudhorst. Isabel, je bent een grote fan van Depeche Mode, dus het eerste wat me te binnen schoot was toch Policy of Truth. Dankjewel Jacqueline, die ga ik zeker doen. En Henk-Jan, dankjewel ook dat je aan mij hebt gedacht. Incubus, die hoort toch bij jouw favoriete bands, Isabel? Pardon Me, is dat een goeie? Pardon You, yes, of course. En ik ben ook een meisje van The Garbage, zo weet Stefan. Dus die zei, lijkt mij dan dat we Push It gaan doen. Oké, Kink ABC, komt-ie aan.

En met Push It van Garbage ben ik aan het eind gekomen van mijn flat hier op de maandag na mijn vakantie. Stefan die staat klaar om het van me over te nemen. Ik ben er morgen weer vanaf 11 uur. Ik hoop jij ook. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Het smeult nog steeds in het bos bij Venray, waar vorige week een brand was. En daarom gaat de brandweer ook deze week door met nablussen. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat de smeulende plekken beheersbaar blijven. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland, zegt een econoom van ING. Wij hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je nog gewoon varen. Een Belgische jongen van 19 is opgepakt als 7e verdachte van de moord op een Nederlander 2 jaar geleden in Spanje. Hij is uitgeleverd aan Nederland en zal hier terecht staan samen met de anderen. De moord was waarschijnlijk een opdracht van drugscriminelen, maar de daders schoten de verkeerde dood. De UEFA en andere bonden lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van alternatieve toernooien, zodat ze de FIFA niet meer nodig hebben. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. En dan het weer nu van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon en het is 21 tot 29 graden. En morgen is het een paar graden koeler.
8: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan de Koren.
10: Zometeen hoor je nieuwe muziek van Cage the Elephant, na Bush en Glycerine.
11: Kink. Oh, wat een week.
12: Jongen, wat voel je zo? Wat een week, het is nog een maandag hoor.
11: Waar bemoei jij je

The Elephant, die nog maar eens de zomer onderstrepen. Niet dat dat heel hard nodig was, maar ze voelde blijkbaar de behoefte om even te benadrukken van jongens, het is zomer. Met hun nieuwe track Bee Gees in Tennessee hoorde je op Kink. Met nu Wolfmother, Joker and the Thief.

Er bestaat gewoon best wel een grote kans dat er beide handen peuters zijn. Die inmiddels op de vraag welke kleur heeft gras geel antwoorden. En geef ze eens ongelijk, want het is een lange droge zomer. Maar wel eentje vol fijne muziek. Start Me Up, The Rolling Stones hoorde je. Het is de zomer van Kink. Mijn naam is Stefan en we maken er nog een zwoele zomer van ook. Met live zometeen. Naar de War on Drugs en I Don't Live Here Anymore.

0: Supertrap en Sweet Disposition. Heb jij een bucketlist als het gaat om concerten? En zo ja, welke artiest staat dan bovenaan jouw lijst? Wie wil jij echt een keer live gezien hebben? Ik heb er eentje bovenaan staan. Een artiest die ik nog nooit gezien heb, maar die ik wel heel graag wil zien. En die artiest hoor je zo meteen. En ik begin een beetje nerveus te worden. Leg ik je zo meteen uit. En je hoort nieuwe muziek van Cloud Surfers, net als Weedus, over een paar minuten.
1: Kink. Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Kink.

Het gevoel van pure nostalgie. Gezet op muziek. R.E.M. Night Swimming op Kink. Ik had het net over een concert bucketlist. Ik ben vast niet de enige die dat heeft, toch? Een lijst met artiesten die je nog niet eerder live gezien hebt, maar die je wel heel graag een keer zou willen zien. Ik zie dat Twan bijvoorbeeld zo'n lijstje heeft. Die zegt Radiohead, die staat bij mij bovenaan. Zou ik heel graag een keer willen zien. Begrijp ik heel goed, Twan. Gert-Jan die heeft het over Machine Head. Bij mij prijkt er al jaren één band bovenaan die bucketlist. Dat is de naam Florence and the Machine. En daarom begin ik inmiddels een beetje nerveus te worden. Want je zal misschien denken, hè, Florence and the Machine, het is toch niet zeldzaam om die live te zien? Ze zijn dit jaar nog 2 keer in Nederland geweest. En dat klopt. 1 keer dat was op Down the Rabbit Hole, toen kon ik niet. Zat ik op Rock Werchter hetzelfde weekend. Ander festival, wat ook te gek was, maar daar kwam geen Florence and the Machine. Nog eerder in het jaar stonden ze in de Ziggo Dome. Stijf uitverkochte show en ik heb echt geprobeerd kaarten te fixen. Maar ja, achter het net gevist, dat heb je soms. En er is 1 moment geweest dat ik er echt heel dichtbij was. Dat was 2 jaar terug, toen zouden ze op Lowlands staan. En toen moesten ze op het allerlaatste moment afzeggen vanwege het feit dat Florence Welles, de frontvrouw van de band, onder het mes moest. Die moest geopereerd worden. Met andere woorden, al 3 keer gemist. Nou zeggen ze 3 keer is scheepsrecht. Dat is dus niet zo, maar over 2 weken staan ze op Pukkelpop. Daar ga ik als het goed is heen. Maar ik zit al helemaal in de stress omdat ik de hele tijd mijn nieuwsfeed aan het updaten ben. Van, oh, dat zal toch niet dat ze weer afzeggen. Maar misschien is het de goden verzoeken. Maar ik hoop dat dit voorpret is. Florence and the Machine, Kiss with a Fist. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over.

0: Dark Necessities van de Red Hot Chili Peppers. In de zomer van Kink. Lekker genieten van het mooie weer en van de fijne muziek. Neil Young hoor je zo meteen, Stereophonics. En heb je die nieuwe van Kyo al gehoord? Draaien we al een paar weken, die is ontzettend fijn. Hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien ook het doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Op de kermis in Ozaan heeft de politie gisteravond iets te hard ingegrepen bij een vechtpartij. Een vrouw kreeg een duw van een agent en viel op de grond. Ze is gewond. De politie zegt dat allerlei mensen zich ermee bemoeiden en niet luisterden toen hun werd gevraagd om afstand te houden. In de Oostenrijkse Alpen zijn 3 gezinnen in de problemen gekomen toen ze aan het wandelen waren. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan, met kinderwagens en al. Ze zijn uiteindelijk naar beneden gehaald, ook met helikopters. De families raakten niet gewond, maar moeten wel betalen voor de redding. En in Roemenië is een ambulance aangevallen na nepnieuws op TikTok. Daar werden geruchten verspreid dat ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen die dat gelezen hadden vielen de ambulance aan met bijlen en knuppels en gooiden de voorruit in. De bestuurder raakte gewond aan zijn oog. En dan het weer nu van Weer Online. Wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21.

0: Rocking in the free world. Neil Young.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Zometeen hoor je ook Smashing Pumpkins. Eerst een band. Ja, sommige artiesten, daar hoor je het meteen aan. Daar voel je het meteen aan. Die zijn geboren voor het podium. Dat geldt zeker voor Finn en Connor Keough. Dat zijn twee broers. En hun vader, die zat in een Ierse folkband. En die toerde met die Ierse band door heel de UK. Had hij wat optredens en af en toe nam hij zijn zoons mee. En dan zaten ze toe te kijken vanuit de coulissen, tot het moment dat ze zelf konden gaan lopen. Toen dacht die vader, nou ja, als je kan lopen, dan kun je ook gitaar spelen. Kom het podium op. Dus toen ze nog maar een paar turven hoog waren, stonden ze al op het podium met een gitaar in hun klauwen muziek te maken. Dus dat ze geboren zijn voor die muziek, dat was al heel vroeg duidelijk. Ze groeiden op, ze werden wat ouder. En de folk van hun vader, die mengden ze met de sound van de grunge, die ze zelf heel vet vonden. En dat werd uiteindelijk de band Keough. Ze hebben een nieuwe track, That's Me. En die hoor je nu in de zomer van Kink.

0: Model en Another Love. Het is de zomer van Kink. En een gekke vraag misschien. Maar als jij nu naar beneden kijkt, wat zie je dan?
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Zie je dan ondersteboven de naam van een band staan? Of een afbeelding van een album van een band? Of het logo van een band? Want dan is de kans vrij groot dat je een bandshirt aan hebt, als dat het geval is. En daar zit muziek in deze weken. Tijdens de zomer van Kink hoor je namelijk zo nu en dan een bandshirt verzoek. Waarbij de vraag is of je een foto wil sturen van het bandshirt wat jij aan hebt. Dan willen we die muziek sowieso voor je draaien zometeen. En dan regelen we ook dat we jouw kledingkast iets verder gaan uitbreiden. Door er een fantastisch nieuw Kink t-shirt in te doen. We hebben een nieuw shirt laten maken. Misschien heb je hem al gezien op kinkstore.nl. Met heel groot de omgekeerde K, het logo van Kink, op je rug. Hij ziet er echt te gek uit. En hij kan dus van jou zijn. Maar dan moet je wel eventjes laten weten wat je vandaag aan hebt.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Dus stuur een foto van het bandshirt wat jij aan hebt. Dan hoor je die band zometeen. En wie weet levert hij ook zo'n mooi shirt op. Het is de zomer van Kink. Zometeen hoor je ook Simple Minds. Eerst de Killers. Jenny Was a Friend of Mine.

0: Someone Somewhere. In summertime, en zo is het. Simple Minds hoorde je op Kink. Waar ik net aan je vroeg welk bandshirt jij aan hebt. Je kan ze nog doorsturen via de Kink app. Dat levert je namelijk een nieuw Kink t-shirt op. En jouw band op de radio. Ik zie er bijvoorbeeld eentje binnenkomen van Tiemen. Ik hoop dat Tiemen zijn telefoon opneemt zometeen. Welke band hij of zijn shirt heeft staan, je hoort het zometeen. En net als Muse en ook Kaiser Chiefs.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Er is een zware aardbeving geweest in Colombia. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder het puin. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Bij Athene brak vanmorgen een natuurbrand uit, maar na een paar uur blussen is die alweer onder controle. Er werden ook mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk of die meteen weer terug mogen. En zanger Henk Wijngaard ligt in het ziekenhuis, meldt Omroep Drenthe. Hij is 80 en heeft last van zijn hart. Henk Wijngaard is vooral bekend van de hit Met de vlam in de pijp. En dan het weer nu van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21 en 29 graden. Morgen volop zon, wel een paar graden koeler en daarna weer een paar dagen met extreme hitte.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Er staat een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Daar zijn zelfs 2 rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Ermelo en de afrit Elspeet heb je de meeste vertraging, namelijk een half uur. Staat er een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is. King.

0: blij mee ben. Ik vind het album ook zo fijn, van ze. Be With You hoorde je.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En nu is het hopen dat Tiemen zijn telefoon op gaat nemen. Tiemen die appt namelijk dat hij staat te grasmaaien. Maar hij heeft wel een mooi bandshirt aan, dus dat wil ik graag voor hem draaien. Maar ja, als je staat te grasmaaien, ik weet niet of je wel eens gras gemaaid hebt. Maar tenzij je het met zijn handmaaier doet, kan dat een hoop herrie opleveren. Ik ben benieuwd in wat voor geluid we nu terecht gaan komen.
2: Goeding.
0: Tiemen, wat is het rustig bij jou?
2: Ja, het is even rustig, ja.
0: Ja, je zegt dat je aan het grasmaaien bent.
2: Ja, ik heb hem nu net even uitgezet.
0: Ik hoopte al dat je op zou nemen en dat je niet... Want zo'n grasmaaier maakt nogal wat herrie normaal gesproken. Of heb jij een stille?
2: Ja. Nee, een stiel op benzine.
0: Ja, dus het is gewoon... De hele buurt hoort dat jij je gras aan het maaien bent.
2: Ja. Dit is Stefan, of niet?
0: Dit is Stefan, zeker. Want jij stuurde een foto via de Kink-app. Dat je inderdaad zegt... ik ben lekker aan het maaien met mijn Metallica-shirt aan... en met Kink op mijn oren.
2: Klopt, ja.
0: En een lekkere grote koptelefoon, zodat je alles goed kan horen. Het levert jou een Kink-shirt op. Die ga ik naar je opsturen. En Metallica, die band die op jouw bandshirt staat vandaag... die ga ik voor je draaien.
2: Oh, super.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.

De artiesten die op het bandshirt van Tiemen prijkt vandaag. Metallica, Until It Sleeps en zijn foto via de Kink app leverde hem ook een nieuw Kink shirt op. Wil jij die nou ook hebben? Morgenochtend, dan hoor je bij Michiel weer een bandshirt verzoek. Maak je dus weer kans op dat fantastisch mooie nieuwe Kink shirt. Het is de zomer van Kink. Stefan is mijn naam, The Prodigy hoor je zo meteen. Eerst Editors en Sugar.

0: het is altijd leuk als Bibi Doobie met nieuwe muziek komt. En als het dan ook nog eens zulke muziek is, dan is het extra leuk. Haar nieuwe heet Sun Has Set, hoorde je in de zomer van Kink.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Het is zo goed als 5 uur en slecht nieuws zometeen voor een ieder die zich had verheugd om deze zomer een tochtje over de Rijn te maken met de zonnebloem. Dat zal niet meer gebeuren dit jaar. Nee. Of in elk geval niet deze zomer. Waarom niet? Dat hoor je zo in het ANP Nieuws. Daarna ook Wodan Boys en de Black Crowes.
2: Kink. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westelijk deel dat grenst aan de Stille Oceaan. En werd ook gevoeld in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. En er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder de puin. Een natuurbrand die vanmorgen uitbrak bij Athene is na een paar uur blussen alweer onder controle. De brandweer blijft nog wel aanwezig, want de brand kan zo weer oplaaien door de harde wind en hoge temperatuur. Er zijn geen gewonden. Het is de tweede grote brand in korte tijd daar. Een tragisch ongeluk met een scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam. De bestuurder zou op een pad tegen een boom zijn aangereden en in het water zijn gevallen, meldt Rijnmond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het was al te laat. Hij was overleden. En vakantieschip De Zonnebloem vaart niet meer vanuit thuishaven Arnhem door de lage waterstand in de Rijn. De Zonnebloem wijkt daarom uit naar andere havens, bijvoorbeeld Dordrecht en Wijk bij Duurstede, en doet geen reisjes meer langs de Rijn, maar een rondje IJsselmeer. En dan het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is de vertraging ook een kwartier.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je Wodan Boys na de Black Crowes en Remedy.

iemand die kan verstaan wat ze daar op het einde zeggen eigenlijk. Ik versta het nooit. Ik vind het wel leuk, maar ik versta het nooit. Wat dan boys, Blindsided in de zomer van Kink. Zometeen Lenny Kravitz naar Gorillaz. Clint Eastwood.

een beetje meedijnen met Arctic Monkeys en Are You Mine? En dan zeg je misschien, Stefan, waarom gewoon een klein beetje meedijnen? Waarom niet gewoon volle bak dansen? Dat is niet handig, hè? Nee, er komen weer hete dagen aan. Gewoon rustig aan. Kalm aan. Ik heb er vanmorgen weer het ultieme voorbeeld van gezien. Oh, ik heb zo mijn lach in moeten houden. Het was zo'n grappig gezicht. Ik liep vanmorgen richting de trein. En bij mij om de hoek, daar zijn ze nogal eens aan het sporten. En dat waren ze dit keer ook aan het doen. Maar dit keer waren het een stuk of 20 bejaarden die aan het sporten waren. Wat supergoed is. Maar dit waren echt, echt oude bejaarden. Ik denk rond de 80. En als die aan het sporten zijn, nogmaals, supergoed. Maar het gaat allemaal net even wat trager, net even wat rustiger. Dus er stonden twee vrouwen, stonden een bal over te gooien. Dat ging met een tempo. Er waren er ook een paar die hadden een tennisracket vast. En dan zo'n bal aan een touwtje die je zo om zo'n stok heen wisselt. En dan heen en weer slaan. Maar het mooiste beeld, dat waren twee dames. Ik denk 85 minimaal. En die hadden allebei zo'n lichtblauwe zwemnoedel in hun handen. Weet je wel, zo'n rubberen stok waar je vroeger met zwemles, dan kon je erop blijven drijven en dan kon je wel gewoon de schoolslag doen. Maar dan bleef je ook gewoon drijven als je er niet kon. Zo'n ding. En daar waren zij mee aan het zwaardvechten. Ja, het zag er helemaal Star Wars uit met die lichtblauwe dingen, alsof ze van die lightsabers hadden. Het enige is, het ging dus wel allemaal in super slow motion. Het was zo'n fantastisch gezicht. Maar toen dacht ik ook, ja, dit is perfect rustig aandoen. Daar kunnen we wat van leren. Rustig aandoen. Zeker met de warme temperaturen die er de komende dagen weer aankomen. Rustig aandoen doen we ook zo meteen met Elbow op Kink. Eerst Nirvana. Come as you are.

0: Doors, je hoorde Elbow in de zomer van Kink. Wat gebeurt er bij jou als ik de woorden uitspreek? Gender reveal. Gender reveal. Ja, bij mij gaan mijn ogen meteen rollen. Ik heb er helemaal niks mee. En toch was ik stiekem jaloers op Kylie en Ashton. Want de gender reveal die Kylie en Ashton hadden... Nou ja, ik denk dat we kunnen stellen dat ze het hebben uitgespeeld. En dat heeft te maken met de artiest die je zo meteen hoort. Ook U2 over een paar minuten.
1: Kink. Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld... Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: 6:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Dat meldt de burgemeester van een getroffen stad. Ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en er zouden mensen onder de puin liggen. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan geen zwaar verkeer meer aan. Het is dan ook verboden, maar vele honderden vrachtwagens per dag negeren het verbod. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan... maar daar is het nooit van gekomen, omdat het te heet werd in de cockpit. Meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten een graad of 6. Morgen volop zon en rond de 24 graden.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Jouren, daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten vertraging.

Mr. Gender Reveal himself. Ik heb er zo weinig mee met een gender reveal. Ik heb vorig jaar voor het eerst een gender reveal gehad. Dat was bij mijn zwager. En ik weet nog dat ik daar aankwam. En ik kan gewoon recht uit werk. Dus ik had een zwarte broek aan en een blauw overhemd. En ik belde er aan. Mijn schoonmoeder deed open. En die zei meteen... Oh, wat leuk! Jij bent ook team, jongetje. Omdat ik een blauw overhemd aan had. Nooit over nagedacht, maar blijkbaar is dat een ding. Maar gender reveals, ja, ik vind het gedrocht van dit tijdperk. Maar toch ben ik jaloers op Kylie en Ashton. Kylie en Ashton worden binnenkort namelijk ouders. En zij waren dit weekend bij een concert van Youngblood. En ze hadden bedacht, we nemen een bordje mee. Wil jij onze gender reveal doen? En Youngblood stond op het podium en die zag dat. Die haalde ze vervolgens het podium op. En daar gebeurde dit. Het is toch wel vet. Als je dit ook aan je kind kan laten zien dat dit zo gebeurd is. Maar goed, overtreffen is ook zo goed als onmogelijk. Dus laten we afspreken dat Kylie en Ashton het gender reveal hebben gewonnen. Daar kan de rest van ons ermee stoppen. Youngblood hoor.

Girl Like You. Edwyn Collins, het is de zomer van Kink. We zitten inmiddels in augustus. Dat betekent dat 8 maanden geleden een aantal artiesten van ons het stempel Kink Future Icon kregen. Artiesten waarvan wij dachten, ja, die gaan het wel maken. En zij staat over 2 weken op Lowlands. Dus heeft ze het al gemaakt? Mwah. Wel aardig, toch? Zeker met deze muziek, want wat is dit fijn. Violet Girl hoor je nu op Kink. Dit is Bug in the Cake.

0: Kings of Leon, Use Somebody. Het is de zomer van Kink met zometeen de laatste update over die zware aardbeving in Colombia. Die hoor je in het ANP-nieuws. En daarna gaan we de avond goed beginnen met Kingfisher en ook Green Day.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Voel mij
7: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al zeker 20 doden gevallen door een zware aardbeving. Het is gemeld door 2 burgemeesters van getroffen steden. Het kan nog verder oplopen, want ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en zouden er mensen onder de puin liggen. Ook 6 vliegvelden hebben schade en zijn gesloten. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren het verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in de Haagse wijk Duindorp. Daar lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekend. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten en de ME was er ook. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet kunnen afmaken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar is omgekeerd. Het was te heet geworden in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten en trok veel bekijks. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten 6 graden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En in de dagen daarna wordt het nog warmer.
9: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je Kingfisher. Eerst Green Day. Wake me up when September ends. Kink.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Tijdens de zomer van Kink, Liquido Narcotic. En die zomeravonden kunnen zo heerlijk lang zijn. En dan is het fijn om af en toe even een lullig spelletje. Dat klinkt zo negatief, maar ik ben dol op lullige spelletjes.
1: Kink.
0: Daar kun je de hele avond zoet mee zijn. En dat is zo fijn tijdens zo'n zomer dat je daar ook even tijd voor kan maken. En het Kink ABC is precies zo eentje in mijn straatje. We draaien meerdere malen per dag aan het Kink ABC-rad. Daar komt een letter uit. En aan jou de vraag: welke titels beginnen met die letter? En welke titels met die letter zou jij willen horen? Volgens mij spreekt het voor zich, toch? Ik ga gewoon een spin geven.
1: S.
0: De letter S. De S van Stefan. Dat is altijd leuk. Maar welke titels beginnen er met de S? Dat laat ik aan jou. Via de Kink-app kun je laten weten welke je wil horen. Draaien we er 3 achter elkaar zometeen, dat beloof ik je. Na Black Sabbath, eerst de nieuwe Yard Act. New Beginnings.

0: leven nu eenmaal te kort is voor slechte muziek.
1: Voor slechte muziek.
0: Kink Alternative Rock Radio. Nee.

0: your ass. De letter S. Dat werd heel snel heel raar. De Altitude Death Wish. Nee. Wat ik probeer te zeggen is... De letter S. Die kwam uit het ABC-rad gerold. En aan jou de vraag welke titel begint met die letter. Dat zou ik graag van je willen horen via de Kink App. We draaien er zo meteen drie. De Kink App dus voor jouw suggesties. Je hebt nog tot het einde van Billy Idol. Die hoor je zo, net als Dog Eat Dog.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen. Fans van

Billy Idol, White Wedding. We gaven net een spin aan het rad. Kink. Het ABC-rad, want het is de zomer van Kink. Dan spinnen we regelmatig aan dat rad. Daar komt vervolgens een letter uit en aan jou de vraag: welke titels beginnen er met die letter? Titels die je graag zou willen horen. Dat is wel een suggestie van mijn kant. Wat gaan we ze voor je draaien? En Anne die hoorde de letter S en die dacht: ja, dan weet ik er wel eentje. Linkin Park, Somewhere I Belong.

0: De letter S, dat was de letter die uit het ABC-rad kwam. En Karel die kwam met Stacey's Mom van Fountains of Wayne. Daarvoor die ook nog Supersonic van Oasis. En voor Anne, Somewhere I Belong van Linkin Park. Morgen dan geeft Michiel Veenstra weer een nieuwe spin aan het rad. Dat zal hij doen iets na 10 en zo rond 10:15. En dan komt er weer een nieuwe letter uit. En daar verzinnen we er gewoon weer 3 nieuwe toffe tracks mee. Dus dat morgen. Nu de Kink XL, dat is de nieuwe van Nothing But Thieves. Die kwam vorige week woensdag, donderdag uit. Nee, woensdag denk ik. En die moet je echt gehoord hebben, want die is weer heel erg fijn. Baby Cool heet die. Dit is de nieuwe Nothing But Thieves.
1: Dit is de Kink XL.

0: nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Muziek die je echt gehoord moet hebben. Daarom hebben we er het stempel Kink XL opgedrukt. Dan weten we zeker dat je hem deze week leert kennen. Want het is zo'n fijne track. Baby Cool Evelyn. De Kink XL dus van Nothing But Thieves. Het is bijna 7 uur. Zometeen hoor je het beste uit de Kink album top 1000. Het is de laatste week de zomer van Kink. Dus hoor je ook de laatste week het beste uit de Kink album top 1000. 2 uur lang de muziek uit die lijst met de beste platen ooit gemaakt volgens jou. Met zometeen albums van Guns N' Roses, Razorlight en ook The War on Drugs over een paar minuten. Ik spreek je morgen weer.
1: Plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In het westen van Colombia zijn nu zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving. Die heeft ook veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder de puin liggen. Na de beving brak grote paniek uit. Veel mensen renden de straat op. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit, is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit in gegooid. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen. En dat treft vooral particulieren die grondwater gebruiken om hun tuin te sproeien of een zwembad te vullen. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. En bij KLM krijg je op Europese vluchten geen gratis broodje kaas meer. Koffie en thee, water en sap blijven wel gratis en een stroopwafel ook. Maar het andere eten moet je dus betalen. Je hebt wel meer keus, zoals een pokeball, Caesar salad of yoghurt met fruit en zaden. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het oosten van het land, een graad of 6 maar daar. Morgen volop zon en rond de 24 graden.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album van 1000.
10: Kink.
8: Kink.
10: Nummer 169.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl. Kink.

0: life so much brighter when they go.
1: Het beste
2: uit de King Album
3: Top 1000. Nummer 370.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Berst. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje en mensen die mee mochten vonden de bochten om maar zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag, ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd en verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale, die is morgen begin van de avond. En dan het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht flink af. In het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
9: Kink. Kink. Nummer 441.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Deze week in de bonus: Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: De Kink Album Top 1000. Kink.
1: Yeah! Kink it!
2: Nummer 401.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mark Berft. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van ongeveer 25 graden. Kink.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.
4: Kink.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Ommen. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk, en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land, er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim 1 meter meer dan Jorinde van Klinken, die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van 26 graden. Kink.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: King.

0: Kink. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. King.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na de zware aardbeving in Colombia zijn er volgens een lokaal radiostation nog 33 naschokken geweest. Het is niet bekend hoe sterk die waren. Na de aardbeving werd er al voor gewaarschuwd met een advies om buiten te blijven. Tientallen gebouwen waren toen al ingestort. Nederlanders kunnen terecht bij de ambassade in Bogota. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen ook tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jesselgus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening is er juist op gericht om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. Die landen zouden er interesse in hebben. Het was een heftige avond voor een vrouw in Veldhoven. Ze werd thuis overvallen door 2 mannen die haar bedreigden. Het is niet bekend wat ze wilden doen, want ze zijn op de vlucht geslagen toen er iemand naar beneden kwam. In Eindhoven is de vermoedelijke vluchtauto gevonden. 2 mannen en een vrouw zijn opgepakt. En kogelstoter Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek zilver gewonnen met een persoonlijk record. En dat is precies wat ze wilde. Ze stootte 19,64 meter in de eerste poging en was daar enorm blij mee. Ook omdat ze pas nog ziek was. Het goud ging naar de Nederlandse Jessica Schilder, die ruim 1 meter verder stootte. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.